Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

wilt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

wie of wat of voor. Uw enigste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mijn koor. Was weer wereldnieuws, ze pakken.

dochter lief, leerde ze nog fietsen. Haar wiel behost draaien kost er, ondanks alles van genieten, maar zonder vrouw en kind. De kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Dus ik heb haar al

0: Connect is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Mogelijk zit er dan toch een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten aan te komen. Volgens Amerikaans president Trump worden de laatste punten besproken. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz en zou Iran grotendeels toegezegd hebben om de voorraad verrijkt uranium op te geven. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aagje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Ontdek ImmoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een

0: Thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken. Dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aagje van Tomme is voor ons ter plaatse.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En FC Barcelona heeft de Champions League bij de vrouwen gewonnen, voor de vierde keer. In de finale wonnen ze van Olympique Lyon, het werd 4-0. Barcelona volgt zo het Engelse Arsenal op. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken, bij een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Radio.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
2: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
1: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu met zijn film Fjord. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
2: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
1: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice en de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Piklak reageert.
3: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat hier gebeurd is. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg het nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf dan was het aftellen. Deel het achter me kijken van hoe lang het nog was. En dan was het aftellen tot het laatste fluitsignaal. En dan kwam er heel veel los. Heel veel emotie los, persoonlijk bij mezelf. Ik heb dit soort moeilijke momenten gehad, maar ook hele leuke momenten. En om dit met deze club te beleven, is, ja, dat is een droom.
1: Dender zakt zo na 2 jaar in de hoogste klasse opnieuw naar de Challenger Pro League. Nog in het voetbal, in play-off 2 dan, was het een waanzinnige ontknoping gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de 5e uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de 3e en 4e plaats. Zonnig en zomers warm vandaag, maximaal tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Amerikaanse rapper die het record op zijn naam schrijft voor de snelst verkopende debuutplaat aller tijden in de Amerikaanse muziekgeschiedenis. 50 Cent met Candy Shop. Leuke plaat met een catchy deuntje dat eigenlijk een beetje blijft plakken als karamellen aan je kiezen. Dit is Ontbijt Radio bij Merlin FM. Gezellig samen wakker worden met muziek, sfeer en een goede tas koffie binnen handbereik. En we blijven erbij tot 10 uur.

Maar wij dus wel. Maan en Goldband met Stiekem. Het Theaterplein in Kokzijde verandert op 12 en 13 juni opnieuw in de place to be voor open air apéro. Vanaf 18 uur geniet je van zomerse beats, frisse cocktails, mocktails, bubbels en lekker eten. Met muziek van DJ Funkhauser en Sir Jacobs wordt het chillen, aperitieven en dansen onder de sterren. Kom langs voor een ultieme zomeravond met gratis toegang. Open air apéro op 12 en 13 juni op het Theaterplein in Kokzijde.

0: het zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Thomas Hammond met I'm a Train, rustig voortdenderend zoals een trein door het landschap. De Kaai van Nieuwpoort wordt van 26 juni tot en met 1 juli opnieuw een groot feest tijdens de Kaai-kermissen. Het Fonteinenplein bruist 6 dagen lang van lichtjes, muziek, attracties en heerlijke kermislekkernijen. Van kinderpret tot gezellig kaaieren met vrienden of familie, dit is de zomerse afspraak aan de Kaai. Kaai Kermissen in Nieuwpoort van 26 juni tot en met 1 juli.
1: Oeh!

Van 29 juni tot en met 16 augustus bouwt ze op het Kleinstrand in Oostende haar iconische roze circustent weer op voor een reeks wervelende shows. En dit nummer zal je zeker weer horen. Camille met Oh My God. Have you-

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Het bekende Jommeke-vliegtuigje, de straalvogel, ligt op het containerpark van Middelkerke. Het kunstwerk is versleten en herstellen is te duur, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Organisator Chris Cordier van het Stripfestival die vindt het jammer dat een symbool van de stripgemeente verdwijnt. Het stadsbestuur van Brugge koopt 17.500 vierkante meter grond in het gebied Klein Appelmoes in Assenbroek aan om het natuurgebied Gemene Weidebeek uit te breiden. Mogelijk komt er ook een zwemvijver voor honden. De stad Brugge die roept op om geen brood of andere eten te geven aan zwanen. Tijdens het broedseizoen kunnen ze agressiever worden en achtergelaten voedselresten die veroorzaken problemen, terwijl de dieren zelf genoeg voedsel vinden. In Brugge zijn 4 mannen veroordeeld tot celstraffen voor het stelen van een Rolex van een oudere vrouw op de zeedijk van Knokke. Ze rukten het horloge van haar pols en probeerden ook haar ring los te trekken. Voetbalclub KEVC Beeselare stopt ermee. Door het wegvallen van de jeugdwerking, kantineproblemen en een tekort aan vrijwilligers werd verder zetten financieel onmogelijk. Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld dat de tax op de tweede verblijven in Knokke-Heist ongrondwettig is. Verschillende inwoners die vechten die belasting die recent nog verhoogd werd al langer aan. En dan naar Oostende, want het grootste maritieme festival van België zal voortaan om de 2 jaar plaatsvinden. Na de editie van deze maand volgt de volgende pas in 2028 met meer aandacht voor Oostendse tradities en de lokale visserij. Brugge gaat strenger toezien op nutswerken, omdat voetpaden en straten soms kort na elkaar opnieuw worden opengebroken voor verschillende werken. En dat zorgt vaak voor frustratie bij bewoners. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt 2 keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde. Fusiegemeente Wingene heeft een ontwerp klaar voor een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag na een inspraaktraject met inwoners en experten. Bij fusies is een nieuw wapenschild verplicht.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

0: In 1978 wordt YMCA de hitlijst ingezongen door Village People. En zij hebben inmiddels zo'n 50 miljoen platen verkocht. En sinds 2008 een ster op de Hollywood Walk of Fame. Weet je niet waar naartoe vandaag? Melinda FM staat dit weekend op Sluze Kermissen met de Melinda FM on Tour. 3 dagen lang live radio vanop het Kerkplein, de Middelkerk.
1: Clip

Linda FM met Coldplay en Talk. Van 29 juli tot en met 8 augustus strijkt het 29e editie van Theater aan Zee opnieuw neer in Oostende. Het zomerse podiumkunstenfestival verwelkomt dit jaar twee nieuwe golfbrekers. Advocaat Walter van Steenbrugge en kunstenares Sarah Jo Zeebroek. Twee uitgesproken stemmen die Theater aan Zee meekleuren en verdieping geven. Alle info op theateraanzee.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

De vraag is natuurlijk, heeft hij het zelf gezongen of niet? Terence Wren D'Arby uit 1987 met Wishing Well. Van 20 tot en met 22 juli wordt het Normand Park in Middelkerk opnieuw één grote smaakfestival tijdens het Hap Food Festival. Genieten van heerlijke foodtrucks, exotische smaken, Belgische klassiekers, live muziek en entertainment voor jong en oud. En het mooiste, de toegang is helemaal gratis. Meer info op hapfestival.be.

En het zijn inderdaad zeer mooie zonnige dagen. Johan Verminne met mooie dagen. Weet je nog niet waar naartoe vandaag of morgen? Melinda FM staat tot maandag op Sluze Kermissen met de Melinda FM On Tour. Dat zijn 3 dagen live radio vanop het Kerkplein hier te Middelkerken.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

enige echte hit voor Billy Bremner, de Schotse gitarist met een heel hoog George Harrison gehalte, vind ik zelf. Billy Bremner met Loud Music in Cars.

Belinda FM met de liefdesverdriet en de slaaploosheid van Teddy Swims met Bad Dreams. Terug naar de jaren 70, 75 om precies te zijn met Billy Ocean met Love Really Hurts Without

48 ook. Anastasia met I Can Feel You. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. En zo dadelijk veel plezier met Robbie en zijn classics en andere collega's live op Sluisse Kegemessen. Vanop het Kerkplein, de Middelkerkje.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ja, ja, die mooie van Rod Stewart en Crazy About Her. En we zijn begonnen met Video Kill the Radio Star van de Buggles. Welkom van op een zonovergoten marktplein hier in Middelkerke voor sluizenkermissen. En waar de motoren van Harley Davidson mooi staan opgesteld.

Ja, eind jaren 50 was dat. Polanka en Lonely Boy. En dit zijn uiteraard de classics.

she goes away. Bill Withers en Lena Sunshine, wel, daarover gaan we niet klagen vandaag met temperaturen die kunnen oplopen tot 30 graden. Maar hier aan zee kan het een paar graden koeler worden, rond de 27 natuurlijk. Maar dat belet u niet om een kijkje te komen nemen naar die prachtige motos hier van Harley Davidson op het Marktplein in Middelkerken. We gaan nog even terug in de tijd, hier bij de Classics op Melinda FM. If I Were a Carpenter van de Four Tops.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison

Ah ja, het was ooit een hit voor The Fortunes, maar dat is heel lang geleden hoor. Freedom Come and Freedom Go en Claude François heeft er zo zijn eigen versie van gemaakt in de tijd. Il fait beau en il fait bon. Goedemorgen trouwens, mocht je er nu pas bij komen, we zitten live op de Marktplein in Middelkerken voor Sluizenkermis en dat nog tot morgenavond.

De grootste klassiekers uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Welkom bij Classics, het Melinda FM.

Na de split van Creedence Clearwater Revival in de tijd is John Fogerty op zijn eentje doorgegaan natuurlijk. Dan heeft hij toch een prachtige solo carrière gemaakt. Nog altijd trouwens, want de man treedt nog altijd op. Maar Blue Ridge Rangers, dat was een eenman project waar hij zelf alle instrumenten bespeelt. En je hoorde zijn versie van Jambalaya. We gaan terug naar de jaren 60 met... De Foundations hier bij Melinda FM. Goedemorgen trouwens.

0: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze hebben prachtige songs gemaakt in de tijd. Maar er zijn ook heel wat personeelsveranderingen geweest bij 10cc. En je hoorde een van hun grote hits, Donna. Vanessa Paradis, die kennen we nog van Joe Le Taxi. En ze had ooit een relatie met Lenny Kravitz. Ik weet niet of dit nummer voor hem bedoeld was, maar luister toch even mee.

0: Er zijn wel meer versies van dit nummer op de markt gekomen. Denk maar terug aan Jonathan King. Dit kwam uit 1969. Je hoorde B.G. Thomas en Hooked on a Feeling met daarvoor nog The Fool. Straks na 11 uur nog meer classics hier bij Melinda Fim. Tot straks.
1: Zondagochtend van 10 tot 12.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig,

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Brugge gaat strenger toezien op nutswerken, omdat voetpaden en straten soms kort na elkaar opnieuw worden opengebroken voor verschillende werken. En dat zorgt vaak voor frustratie bij bewoners. Het stadsbestuur van Brugge koopt 17.500 vierkante meter grond in het gebied Klein Appelmoes in Assebroek aan om het natuurgebied Gemene Weidebeek uit te breiden. Mogelijk komt er ook een zwemvijver voor honden. Het bekende Jommeke-vliegtuigje, de straalvogel, ligt op het containerpark van Middelkerke. Het kunstwerk is versleten en herstellen is te duur, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Organisator Chris Cordier van het stripfestival die vindt het jammer dat een symbool van de stripgemeente verdwijnt. De stad Brugge die roept op om geen brood of andere eten te geven aan zwanen. Tijdens het broedseizoen kunnen ze agressiever worden en achtergelaten voedselresten die veroorzaken problemen, terwijl de dieren zelf genoeg voedsel vinden. In Brugge zijn vier mannen veroordeeld tot celstraffen voor het stelen van een Rolex van een oudere vrouw op de zeedijk van Knokke. Ze rukten het horloge van haar pols en probeerden ook haar ring los te trekken. Voetbalclub KEVC Beeselare stopt ermee. Door het wegvallen van de jeugdwerking, kantineproblemen en een tekort aan vrijwilligers werd verder zetten financieel onmogelijk. Fusiegemeente Wingene heeft een ontwerp klaar voor een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag na een inspraaktraject met inwoners en experten. Bij fusies is een nieuw wapenschild verplicht. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt twee keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde. Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld dat de tax op de tweede verblijven in Knokke-Heist ongrondwettig is. Verschillende inwoners die vechten die belasting die recent nog verhoogd werd al langer aan. En dan naar Oostende, want het grootste maritieme festival van België zal voortaan om de twee jaar plaatsvinden. Na de editie van deze maand volgt de volgende pas in 2028 met meer aandacht voor Oostendse tradities en de lokale visserij.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: De grootste klassiekers uit de jaren 60,

0: inderdaad.
1: Don McLean en American Pie, dat is lang geleden, 1971. Iedere zondagmorgen hoor je hier de classics bij Melinda FM tussen 10 en 12 uur. Kijk, dat is nog eentje uit Frankrijk van lang geleden.

0: De New Edition, wel, die haalde de hitlijsten in 1983 met hun Candy Girl. Zometeen muzikaal erfgoed uit Vlaanderen. En dat is niemand minder dan Ultura. Maar eerst nog de Philadelphia All-Stars.
1: You know, I was in New York City a few months ago.

De Philadelphia All-Stars en Let's Clean It Up. Een houden raad. Draai nooit dit telefoonnummer. Want je weet niet waar je uitkomt. Hier is een ouwtje van Ultura.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Diana Warwick was dat. En Do You Know The Way To San Jose? Nee, die weet ik helemaal niet. Dat moet ergens in de Verenigde Staten liggen, natuurlijk. Maar de weg naar het podium weet ik wel. Want daar zit Dirk Smeets met een gast bij zich. Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen en welkom hier op het Marktplein in Middelkerken. Ja, het is Sluisse Kermis. En dat betekent dat wij praatgasten hebben, dat wij artiesten hebben die langskomen een hele zondag lang. We hebben deze morgen al het vertrek gehad van de Motards. Dat is zoals elk jaar de Harley-Davidson treffen wat begonnen is. Ik heb begrepen dat er een 100-tal mensen hebben ingeschreven, dus die zijn nu onderweg.

0: En ik heb ook begrepen dat ze langs bijzondere bezienswaardigheden gaan doorkomen. Dus absoluut een hele mooie tocht voor die mensen. Verder vieren wij 150 jaar Middelkerken als badplaats. Daar gaan we het ook over hebben. We gaan het straks ook hebben over lifeguard opleidingen. Want ook dat is nodig voor de komende zomermaanden. Maar we gaan nu eerst even in de geschiedenis duiken. Want vanaf de paasvakantie is er in de Oude Post, dat is het infopunt Toerisme Middelkerken voor mensen die niet van hier zijn, daar is een kinderexpo die volop in het teken staat van die 150 jaar Middelkerken. Maar we moeten daar wel bij zeggen dat het gaat over de toeristische Middelkerken, waar het allemaal om gaat. En nu is er ook een heel nieuw fotoboek uit. Een fotoboek dat is samengesteld door Ronnie van Troostenbergen. En Ronnie zit vandaag bij ons. Ronnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ronnie, vorig jaar was je al bij ons in verband met de geschiedenis van Slussen. Misschien is dat ook wel eens nuttig om dat nog even naar boven te halen. Ook voor de mensen op het terras hier en de mensen thuis of in de wagen die aan het meeluisteren zijn. Dit is Slussen Kermis. Van waar komt in godsnaam Slussen?
1: Slussen, wel, Slussen is geen eenvoudige sluis. We moeten zeggen, in de middeleeuwen was er een sluis die ongeveer gesitueerd was in de duinen tegenover de Sluisvaartstraat. Ja. Het laatste restant die daarvan was, die duidelijk zichtbaar was, was een sluisput. Laten we zeggen, een waterput met een diameter van pakweg 20 meter. Dat was tamelijk groot.
0: Ja.
1: Maar lang geleden is daar een kindje in verdronken en hebben ze dat gedempt. Alle sporen zijn nu verdwenen daarin.
0: Ja, ja. En is daar een gedenkplaat gezet?
1: Er is niets gezet, nee, er is niks meer van te zien.
0: Dus we hebben daar hier wat verderop de Slussenwijk, als ik het dan zo mag noemen.
1: Inderdaad, ja.
0: En dat waren dan de eerste arbeiders en arbeidershuisjes die daar terechtkwamen?
1: Je kunt het zo zeggen, ja. Dus de grote baan, de steenweg, dat we vroeger zeggen, de Oostendelaan nu, is gebouwd pakweg 1823. En na de bouw daarvan werden er langzamerhand huizen bijgebouwd. En tussen de dorpskern en de Sluisvaartstraat zijn daar enkele woningen bijgebouwd. En op een bepaald moment kwam dan de Prootstraat, die een typische werkmanswoningenwijk was. En zo is eigenlijk de Sluiswijk ontstaan. Telkens maar vergroot.
0: Ja, ja. Verder verkaveld.
1: En zelfs na de oorlog was daar een heus tuinwijk. Een echte tuinwijk, gelijk of dat we die kennen in de steden. Maar dat is de Staten nog, maar dat is nog weinig van te zien, kan ik zo zeggen.
0: Maar dat waren eigenlijk allemaal dezelfde huisjes, heb ik begrepen.
1: De Prootstraat waren allemaal dezelfde huisjes. De blok, dat we zeggen, dus die tuinwijk, waren ook allemaal dezelfde huizen.
0: Ja, ja.
1: En ja...
0: Dat is heel nostalgisch.
1: Dat alles evolueert. He.
0: Heel mooi, ja, absoluut, absoluut. Nu, ik denk, mensen die nu in Middelkerken rondlopen, zouden ze, of die in de 19e eeuw hebben rondgelopen, zouden die Middelkerken nu nog kennen, denk
1: ik? Nee, absoluut niet. Nee. Je moet zeggen, de Kerkstraat was maar een wegel. Als je nu het kruispunt hebt aan het gemeentehuis, de doorgang naar de zee, dus naar de duinen op, was maar 10 meter breed. De Schilde Kerkstraat is er nu 20. Dus dat was echt een kleine doorgang om naar te lopen. We kunnen niks, geen huis meer herzien.
0: Nu, daar gaan we het straks over hebben. Want ja, 150 jaar Middelkerken als toeristische trekplaats, als toeristische gemeente. Nu, om af te ronden, want in die Slussenwijk waar je het net over had, daar kwam op een bepaald moment kermis. En dat is hetgeen wat we nu meemaken, maar in een hele andere vorm.
1: Er waren dus overal kermissen. Hè? Dus er was hier kermis hier schuin over in de Molenstraat ook. Dat waren twee verschillende kermissen. En als je van de ene kermis was, mocht je niet naar de andere kermis. Hè? Dat werd je weggejaagd door de kinderen. Hè?
0: Ja.
1: Accent kermis. En het is hier begonnen, een eind verder richting Oostende. Met twee kraampjes, een schietkraam en een kindermolen.
0: Ja, en kijk, nu is een gevuld marktplein straks. Komt hier nog meer volk bij, uiteraard, hè? Want het is zondagnamiddag en het is mooi weer in Middelkerken. Dus mocht u nog altijd niet weten wat doen, je bent altijd van harte welkom. Ronnie, we gaan dadelijk verder praten. Wil jij ondertussen dat boek even erbij halen? Dan kunnen we daar straks eens duidelijk over praten.
1: Doe ik.
2: Enjoy this trip.

0: de Boogie Woogie Dancing Shoes van Claudia Berry. En ik weet niet of Dirk Smeet zijn dansschoenen aan heeft voor Sluze Kermis. Dat horen we zo meteen. Dirk, het woord is aan jou.
1: Dankjewel. En ondertussen heeft Tony een boek erbij gehaald. Het boek dat hij samengesteld heeft. Een gloednieuw fotoboek in het kader van 150 jaar Middelkerken. Dus we gaan het daar eens even over hebben. Want we zitten nu in een periode, Ronnie. Ja, het is kermis, maar het is ook expo-tijd in de Biep en overal. Vanaf de paasvakantie is er dus in de Oude Post een kinderexpo. Nog tot het einde van volgende maand vieren we de kruisbestuiving van Japan en België. Daar is een expo in de bibliotheek. Vertel eens, Ronnie, een kruisbestuiving tussen Japan... Ik moet eigenlijk zeggen tussen Japan en Middelkerken. Hè?
2: Inderdaad, tussen Japan en Middelkerken.
1: Ja, leg eens
2: dus
1: uit.
2: Een beeldhouwer die dus in Japan een bepaalde naam gekregen heeft, is dat relatief bekend, is in 1900... hij was nog maar pas getrouwd, zijn vrouw was in verwachting, maar die hadden geen geld om met twee te komen. Hij alleen is naar België gekomen, heeft zich vervolmaakt in de Europese kunst in het beeldhouwen. En die heeft via minister Kato moeten beschouwen als een soort ambassadeur in die tijd, maar die titel had Japan hier niet.
1: Ja.
2: Die is dus zo in Brussel met veel mensen in contact gekomen. En via die meneer Kato is hij dus op vakantie gekomen in Middelkerken. En er is heel wat correspondentie bekend tussen Middelkerken in het Japans naar Tokio.
1: Ja, bekend. Maar hebben we dat nog?
2: Al die documenten heb ik in mijn handen gehad vorige week.
1: Ah.
2: En heel wat is gekopieerd en is tentoongesteld in de bibliotheek.
1: Ja, oké. Okay. Zonnige groeten uit Middelkerken. Er is ook een krant die je gratis kan afhalen daar op het infopunt. En er is dus nu een gloednieuw fotoboek. Ronnie, 200 bladzijden heb ik begrepen. Dat is een hele kanjer, hè?
2: Dat is een hele kanjer, maar je zegt wel een klein foutje. Het boek is er nog niet.
1: Oh.
2: Ja, dus die gaat volgende week naar de drukker en die wordt voorgesteld in de Bib op 8 juli.
1: Oh, kijk eens aan.
2: Dat is inderdaad een hele kanjer, hè?
1: Ja, dat is wel al wat promotie voor het begin van volgende maand. Een 200 bladzijden met ook heel veel unieke beelden. Je zei het net al van die postkaarten, maar er zijn ook andere beelden die we nog hebben uit die tijd, hè?
2: Ja, we hebben dus heel veel... beelden opgezocht, samengesteld, allemaal gerestaureerd. Er zijn, dacht ik, 513 beelden in verwerkt.
1: Ja.
2: Dus, maar dat gaat allemaal over het toeristen. Dus alles bekeken vanuit het oogpunt van de toerist. Maar dat gaat over van alles. Dat gaat hem over het pootje baden in de zee, het verkopen van strandbloempjes. Vanaf oudste foto 1904, dus dat bestaat al meer dan 120 jaar, bloempjes verkopen. Dat gaat over de strandspelen van vroeger. Ik denk alles zwaar dat heel veel mensen nog aan meegewerkt hebben. Alles.
1: Over kamelen?
2: Over de kamelen, over de ezeltjes op het strand, over de paarden op het strand. Over de meest
1: uitzonderlijke
2: zaken
1: dingen.
2: Dat je mag kunnen denken. Ja. En we proberen foto's van de weegschaal van vroeger. De verrekijkers die op de dijk stonden, al zo'n dingen, hebben we teruggezocht.
1: Nu, ik zei het daar straks al, hè, wie hier in de 19e eeuw rondliep, die zou Middelkerken dus helemaal niet meer kunnen herkennen. Zijn er nog zaken die we kunnen herkennen?
2: Ja, het oudste huis, particuliere woning die nog bestaat, staat in de Van Insbergstraat. Er is nog een balken van, ik dacht, 1888, 1889, zoiets. Dat is het oudste die nog bestaat.
1: Ja.
2: En nog een paar geclasseerde monumenten die nog op de dijk staan, twee. Maar veel meer ga je niet vinden. Of het is de kerk.
1: Ja, maar het is er is wel een mogelijkheid om een soort van rondleiding, rondrit te hebben. In de maand juli, denk ik.
2: In juli, ja. Op 5 juli zal ik samen met Els... Dus we doen dat met de Heemkring Graninggaten van Middelkerken. Samen met Daals gaan wij dus met een trein een 3-4 kilometer rondrijden in Middelkerken. En historisch vertellen wat er nog bestaat, wat er nog zichtbaar is of niet meer zichtbaar is. Wat er vroeger wel was.
1: Ja, dus eigenlijk een rondleiding met het treintje Van 's morgens tot 's avonds, dat kan. En daar kunnen ze voor inschrijven?
2: Dat is gratis, niet inschrijven, ter plakke voor het casino. En er worden 10 ritten gedaan, van 's morgens tot 's avonds.
1: Dus dat is de 5e juli, 5-7. En 8 juni, 8-6, komt dan jouw boek uit?
2: Ja, het is eigenlijk niet mijn boek, het is het boek van de geheelkundige kring. Mm-hmm. We zijn met 4 samenstellers, dus naast mezelf... Jean-Marie, Mark en Els die daaraan meewerken. Het is een kanjer, dus 200 bladzijden. Het is wel de moeite wat er allemaal in staat.
1: En dan sluiten we af met nog een boek. 150 jaar magie aan zee. Dat is wel fantastisch, hè Ronnie?
2: Ja, we hebben dus een...
1: Ik vind dat fantastisch.
2: Ja? Ja. We hebben dus een nieuw concept, denk ik. We hebben dus een kleurboek, zowel voor kinderen als volwassenen, samengesteld... gebaseerd op foto's van Middelkerke, waar dat dus een tekening van gemaakt is, maar ook de foto staat in het boek en ook wat historische omkadering. Ja.
1: Dus de kinderen, dat is nu beschikbaar. De kinderen kunnen dus volgens leeftijd eigenlijk een tekening gaan kleuren zoals de foto in het boek staat.
2: Ja, maar als je de zee paars wilt kleuren, iedereen is natuurlijk vrij van doen wat hij wil. Daarmee hebben we ook enkel wit zwart foto's erin gezet om de fantasie te laten...
1: levend houden. Absoluut. Nu, dat boek 150 jaar magie aan zee, dat kleurboek, dat is beschikbaar bij de Heemkring en is te bestellen via de Facebookpagina, denk ik?
2: Dat kunt je via de Heemkring via de Facebookpagina vinden, maar ook in de boekenwinkels in Middelkerke.
1: Het is beschikbaar.
2: Kost maar 15 euro. Het is echt heel leuk.
1: We gaan er een post van maken op onze Facebookpagina, zodat de mensen de weg vinden naar de bibliotheek voor die expo en uiteraard ook naar de boeken... Die zullen uitkomen en we zullen daar dan begin juni ook nog eens wat rugbaarheid rondbrengen. Hè, als het boek echt uit is.
2: Heel mooi.
1: Dankjewel voor de komst, Ronnie, voor de tijd. Dankjewel voor de zeer heldere babbel en veel succes.
2: Dankjewel.
0: Oké, dankjewel Dirk en zijn gast hier voor uitleg over sluizenkermissen. Van Middelkerke naar Oostende, dat is niet zo heel ver af, dus... Laten we het even hebben over Les Filles du Bord de Mer, maar dat nummer van Adamo werd ooit gebracht door niemand minder dan Arno.
3: Me souviens du bord de mer, avec ses filles au temps si clair, elle avait l'âme hospitalière.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

John Fred and his Playboy band, and Judy in the Sky with Glasses. Aha, en gaat u zo meteen aan de brunch? Geen nood, u krijgt er de muziek gratis bij van Patrick de Smitter. Dit waren de classics op zondagmorgen. Nieuwe afspraak volgende week. Maak er nog een zonnig weekend van.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
2: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
1: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met twee vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Thomas Baken van Infrabel.
3: Dit had veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om één slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
1: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselaren en Brugge lag de rest van de avond stil. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live-interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
4: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
5: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
1: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. En het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

agenda film staat met de mobiele studio hier in Middelkerken op Sluze Kermessen. En die mobiele studio is iets anders dan de vaste studio, want hier moeten we zelf de schuifjes manipuleren met de hand als we de achtergrondmuziek wat stiller willen zetten. Dat was een heel mooi van Robin with Clear Up. En we hebben natuurlijk nog heel wat plaatjes voor je klaarstaan hier deze namiddag. De beste muziek natuurlijk. En we moeten wel een beetje wennen weer aan het een en ander, ja. Alice en Battiato. En dit is Itreni di Tosser.

Dat gaat over een trainee, trainee die te zeur. 1984 kwam deze plaat uit. En misschien heb je het gehoord in het nieuws. In Torhout, drie personen die langs de spoorweg liepen. En die zijn dus aangereden door de trein. Of één ervan toch tenminste is aangereden door de trein. En kennelijk hadden ze die trein niet gehoord. Ja, als ik een trein hoor passeren, volgens mij doet dat 120 dB of zo. Dus dat is heel erg veel geluid. En ik begrijp niet goed, hoe kun je dat dan niet horen? Maar blijkbaar kan dat. Misschien waren ze ontsnapt uit het instituut voor gehoorgestoorden. Dat is een mogelijkheid. Ja. Waarom zou het anders... Hoe doe je dat anders om zoiets niet te horen? Cameron Whitcomb en Medusa.

Er is er nog heel wat te doen hier deze namiddag. Ja. Zo rond 1:30. Dat is dan op de gewone 12 uur klok gekeken. Dan komt Frederik Spaai hier. En dat is van Junior Lifeguard Middelkerken. Om dus redders op het strand en zo te kunnen opleiden. En daar komt hij dus wat uitleg over geven. Om jonge gasten geïnteresseerd te krijgen.

Peter Neefs heeft hij geluk zeg met zijn zomerse dag. Ja, dat is het inderdaad ook vandaag. En dat zal wel nog een paar dagen aanhouden, hopelijk. Want het hoeft niet altijd te regenen. Dat is ook niet zo. Maar het is wel droog aan het worden, heb ik zo de indruk.

0: Plantje van 20 jaar geleden ongeveer. Deze Bambino nel Tempo van Eros Ramazzotti. Eros is zo'n naam die zo echt zo'n zwaar mannelijk klinkt, heb ik de indruk. Ja. In het Italiaans, maar ik ben geen Italiaan en ik weet niet hoe dat dan in de taal zelf klinkt als je van die taal bent, bij wijze van spreken. We hebben eerst wat commerciële boodschappen.
1: Met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: zanger van Coldplay, die heeft een hele specifieke stem. Die kun je natuurlijk direct herkennen als er een plaat van Coldplay gedraaid wordt. Dit was Coldplay's featuring Little Sims, Burna Boy, Eljana en Tini. Dat is een hele mond vol natuurlijk. We zijn toegekomen aan het interview voor deze namiddag. Dat wordt afgenomen door Dirk Smeets, mijn collega die hier vlak voor mij zit op het plein buiten in het zonnetje. Je hoofd zal bruin worden als we dat, dat zonnetje te veel toelaat. Ja, Dirk, je bent aan de beurt. Met wie? Frederik Spaai is het, hè?
1: Ja, ja, klopt.
0: Zet je wat luider.
1: We zitten terug op het podium, maar elk zonnig Pinksterweekend en elke zomer opnieuw is er heel veel volk in Middelkerken, ook dit jaar weer. Dus ik denk dat het Schepencollege wel blij is, hè?
2: Ja, wij zijn zeer blij. Het weer is uiteraard altijd meegenomen als het op die manier zonnig weer is. Maar met een activiteit als Luze Kermis, dat trekt altijd enorm veel volk. En ik denk voor de organisatie is het zeker een meerwaarde om zoals vandaag weer een full house te hebben.
1: En het is altijd een familiekermis geweest en ook gebleven. Meneer Spaan, je bent schepen van sport en ik ben zeer blij dat u hier bent, want de zomer komt eraan, we voelen dat al. Hè? Maar we zitten elke zomer met putgravers aan het strand. We zitten elke zomer met meldingen van kinderen die verloren lopen. Ik heb gehoord dat wij toch iets van een 512 meldingen hebben per jaar. Dat is wel wat, hè. Dus de redders op het strand zijn wel noodzakelijk.
2: Zeer zeker. Ik denk dat je niet mag onderschatten dat de taak van de redders eigenlijk meer is dan louter aan het water staan en te kijken naar de baters. Verloren gelopen kinderen, kleine ongevallen die gebeuren aan golfbrekers. En het belangrijkste of de belangrijkste taak eigenlijk van de redders is vooral preventief te werk gaan. Voorkomen dat men te diepe putten graaft, voorkomen dat men op de golfbrekers speert en dergelijke meer. Dus de komende weken, maanden zal inderdaad zeer druk worden voor ons.
1: Ja, absoluut. Nu, om die redders die daar staan, die voor onze veiligheid zorgen, om die op te leiden, heeft het Schepencollege samen met de intercommunale een workshop georganiseerd.
2: Wel, het is eigenlijk het Junior Lifeguard programma, noemde het. Het is inderdaad een soort cursus om jonge kinderen, jonge tieners te betrekken bij het gebeuren.

0: rond het redders zijn. Maar wil eigenlijk al een programma maken, zodanig dat die kinderen eigenlijk naar de toekomst toe kunnen doorstromen naar de echte redders. Ja. En we hebben daar 3 leeftijdscategorieën in gemaakt. De categorie van 8 tot en met 11 jaar zijn de zeepaardjes, een toepasselijke naam uiteraard.
1: Ja, ja.
0: Dan van 12 tot 14 hebben wij de zeehondjes. En 15 en 16 jaar zijn dan de zeeleeuwen.
1: Nu, het is zo, je kan vanaf 8 jaar beginnen met die workshop, maar eigenlijk mag je pas vanaf 17 op het strand, of 18.
0: Vanaf 17 kun je inderdaad al op het strand staan. Het jaar dat je 18 wordt, kun je effectief de job als redder uitoefenen. Maar eigenlijk het Junior Lifeguard programma is eigenlijk een opstap naar het effectieve examen dat men zal moeten afleggen om redder te kunnen worden. Dat is eigenlijk via de WOBRA dat er georganiseerd wordt. En dat begint altijd eind de zomer, eind augustus. En de examens zijn dan pas in half april, net na de paasvakantie meestal. En dat omvat zowel een praktische proef als een theoretische proef.
1: Ja, ja. Nu, om die leeftijdsgroepen waar je het net over had, om die voor te bereiden, zijn er een aantal zaken die de redders moeten kunnen. Aantal vaardigheden. Maar is dit belangrijk om aan die workshop, aan die cursus te beginnen? Is dat noodzakelijk?
0: Wel, we hebben gemaakt dat dat zeer instapvriendelijk is. Het ene dat men echt verwacht van de kinderen die deelnemen, is dat men 25 meter kan zwemmen. Al de rest zal on cours de route tijdens de verschillende lesdagen aangeleerd worden in groep. Men zal hen ook wat triggeren om eigenlijk wat competitiviteit erin te krijgen, om fysieke conditie in orde te krijgen, noem maar op.
1: Ja. Dus 25 meter zwemmen, dat moet wel lukken. Hè?
0: Dat zou moeten lukken,
1: absoluut.
0: Inderdaad.
1: Zeg maar, ik heb ergens gelezen, het is een cursus in de zomer en in de winter.
0: Ja,
1: dan
0: klopt.
1: Stel ik mij de vraag, is dat ene cursus of zijn dat 2 cursussen?
0: Het is eigenlijk 1 cursus, je schrijft de win voor de beide. Maar natuurlijk, omdat we weersafhankelijk zijn en niet het weer hebben van de Côte d'Azur, behalve vandaag dan toch, zijn er een aantal weken, 7-8 weken in de zomer, dat we stranddagen hebben, dat effectief de les doorgaat op het strand.
1: Op het strand,
0: dat
1: ja.
0: Men daar ter plaatse ook de gevaren van de zee en dergelijke meer leert kennen. Mm-hmm. En dan in de winter gaat men indoor, ofwel in het gebouw van de Calidris, dat aansluitend is aan de zeedijk, ofwel effectief naar de Vita Sportpark, waar dat zwembad gelegen is.
1: Ja, op die manier. En daar worden dan ook weer andere zaken, andere vaardigheden aangeleerd. Ik heb hier zo ongeveer staan, de eerste hulp bij ongevallen vaardigheden. Water- en strandbewustzijn, dat zijn dingen die aan bod komen. Ja. En daarnaast is er uiteraard, en dat vind ik eigenlijk wel belangrijk voor die jonge groep, dat ze leren samenwerken. Hè? Dat ze leren praten met elkaar.
0: Klopt. Als je later als redder op het strand staat, dan werk je eigenlijk altijd in een team van 4-5 mensen. En dan moet je ook kunnen samenwerken. Er moet iemand de leiding nemen, er moet iemand instructies geven. En dan moet je inderdaad kunnen dingen uitvoeren. Er moet daar discipline zijn. Maar natuurlijk, de manier waarop dat het aangeleerd wordt, is niet militair. Het is gewoon, het is sportspel samen.
1: Ja, ja.
0: Maar dan toch geleidelijk aan dat teamwork en die discipline er proberen in te krijgen.
1: Dat is toch wel belangrijk, hè? Dus vanaf 8 jaar kunnen we inschrijven voor die cursus. Die start een van de komende weken, denk ik. Hè?
0: De eerste les is 14 juni. Zondag 14 juni start. En voor een 15-tal weken zal men telkens die lessen kunnen volgen.
1: Okay. En is dat dan uitsluitend voor jongeren, jongens en meisjes van Middelkerken?
0: Dat is uiteraard de grootste doelgroep, maar in principe de buurgemeenten, mensen die de verplaatsing willen maken en op zondag zich naar Middelkerk of Westende willen begeven, die zijn uiteraard welkom.
1: Okay. En waar kunnen ze inschrijven?
0: Via de website van de gemeente Middelkerken is er een aparte link om daar de gegevens in te vullen en in te schrijven. En ik geef mee, voor sommige, de 2 jongste categorieën, is het eigenlijk al bijna uitverkocht. Dus, snel zijn is de boodschap.
1: Snel zijn is de boodschap, ja. Dus de Junior Lifeguard programma voor dit voorjaar en het najaar, daar kan je dus nog altijd inschrijven via de website van de gemeente Middelkerken. En dus vanaf 8 jaar is iedereen van harte welkom om de vaardigheden aan te leren. 25 meter zwemmen is dan de basis.
0: Goed. Mooie samenvatting.
1: Voilà. Meneer Spaak, bedankt voor de uitleg en heel veel succes ermee.
0: Dank u
1: wel. En nogmaals proficiat met de kermis. Hè.
0: Ja, dank u. Dag.
2: Ik had een beetje de indruk dat men zat te zoeken naar het woord hiërarchie. Was het dat? Ja, ik denk het wel. In elk geval, we gaan verder met de muziek hier bij Melinda FM. Dit is Steve Wimnut.

0: Steve Winwood met Valerie. Het is prachtig weer natuurlijk vandaag. En ja, hier in Middelkerken zit iedereen buiten op het terras hier vlak voor de studio. Weet je welk weer het, wanneer het ook zo'n weer was? Ongeveer hetzelfde weer op 11 september van een aantal jaar geleden met 9/11.
1: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.

Vrienden FM op de markt hier in Middelkerken natuurlijk, met de beste muziek. En we hebben nog het een en ander. Ik moet even een paar knopjes verzetten hier. Ja, komt in orde.

Eric Clapton uit 1974. Ja, je weet wel, het jaar met de natte winter was dat. En I Shot the Sheriff. In de Verenigde Staten zijn er al diverse mensen die geprobeerd hebben om de president te vermoorden. President Trump is dat momenteel, maar ook in het verleden is dat al gebeurd. En dan moet je ook een plaatje kunnen maken natuurlijk, zoals dat hoort. I Shot the President. Nou ja, misschien komt dat ooit nog wel, dat er iemand dat doet. Tijd voor Ed Sheeran. Dit is Azizam.

Het is nog steeds moeilijk om hier in Middelkerken binnen te geraken als je dus vanuit de buitengemeente komt of van de autostrade. En dan wil je Middelkerken binnenrijden, ja, dan moet je enkele zijslagen of zijwegen innemen om uiteindelijk hier terecht te komen. Maar uiteindelijk, het is toch allemaal gelukt. Ik hoor daar ergens een grasmaaier. Kan dat? Is er iemand die zijn gras gaat afrijden vandaag? Nochtans is dat meestal de zaterdag in plaats van de zondag dat we het gras afrijden. Maar dat is natuurlijk buiten Sam Goris gerekend.

0: In de tijd toen Jean-Marie zag dat zijn dochter Samhouris mee naar huis bracht, toen dacht zij waarschijnlijk van dat is een goeie om het gras af te rijden.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
6: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Me and My en Dubby Doop. Ja, zo heet dat plaatje. Het is 30 jaar oud, 1996. En de jonge mensen kennen dit soort muziek merkwaardig. Want in de jaren 70 bijvoorbeeld, van de vorige eeuw, dan was er niemand die nog geïnteresseerd was in muziek uit de jaren 40. En die was toen ook 30 jaar oud. Dus de tijden zijn veranderd, zoals dat heet. Hoog tijd nu om wat steviger muziek te gaan draaien. Zelfs af en toe moet dat kunnen. Rock en roll. Of synthetische rock. Dit is ELO.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort Pieter Ledegang van de Gezinsbond.
2: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
1: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een dertigtal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David de Heenouw.
3: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
1: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minste. In Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, de Enhanced Games. Daar is doping toegelaten. Meer nog, het wordt zelfs aangemoedigd, bijvoorbeeld steroïden of EPO. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines. Zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
4: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
1: Vanmiddag veel zon en maximaal tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken en ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door 4 verzekeringen Oostende.

Melinda FM live van op de Sluisse kermis hier in Middelkerk. En men is hier ondertussen begonnen aan de maaltijd. Dat ziet er heel erg smakelijk uit. Ik wens dan ook iedereen smakelijk eten natuurlijk, ja. De zonnige zondag vandaag met het mooiste weer wat we ons in jaren kunnen voorstellen.

Disco Lines met No Broke Boys. Dus dat wil zeggen alleen maar jongens die wel geld hebben. Broke Boys, dat zijn arme jongens en die moeten ze dus kennelijk niet... Tenminste, dat zou je toch denken als je bezig wordt. Alweer is er een ongeval gebeurd met iemand zonder rijbewijs. Dat is in het nieuws gekomen. 19 jaar oud, geen rijbewijs en toch met een auto op de baan. En blijkbaar had hij ook niet zoveel talent om te rijden, want hij is in een weiland geland. Nou ja, kan gebeuren natuurlijk. Niet iedereen kan even goed rijden. Maar je kunt het dan misschien wel eerst proberen aan te leren of zo. En als het meevalt, je ook je rijbewijs halen. Nou, er schijnen ongeveer 200.000 mensen in België rond te rijden zonder rijbewijs. Die zijn dan ook niet verzekerd natuurlijk. Ja. Dat is pech voor degene die tegen hem rijdt.

Iedereen heeft natuurlijk direct Bart Peters herkend. Ja, dat is wel meneer VRT. Dat is van onze nationale zender. Tenminste onze Vlaamse zender, nationaal. Ja, wat is nationaal nog de dag van vandaag? Is dat Vlaanderen, is dat Wallonië of is dat België? België dan. Denk ik toch tenminste, ja. Cadeau.

Staccato heet ze met 1, 2, 3, 4 of 1, 2, 3, 4 als je het in het Engels zou doen. Er zijn wel diverse platen die op die manier gemaakt zijn. En er is maar één ding sneller dan het licht, of tenminste dat wordt er beweerd. Dat is het zogenaamde Cherenkov-effect.

Terrace Ahead met Silence of Bedankt voor de Stilte. Ik kan me voorstellen in de Noordrand rond Brussel bijvoorbeeld dat men dat gaat doen. Als men dan bijvoorbeeld geen vliegtuigen meer over zijn hoofd ziet passeren. Maar ja, aan de andere kant natuurlijk, als je alles begint te verbieden, dan gaat de werkgelegenheid des avonds dan weer achteruit. En dat is ook weer een ramp natuurlijk voor de regio al daar. Tijd voor slow motion. Hier is Marshmello en de Jonas Brothers.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen.

0: gebeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Core Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: 80 en wordt een beetje gekenmerkt als de zogenoemde Afrika-muziek. En zo zijn er wel nog een aantal platen. We hebben in het eerste uur ook al een Afrika-plaat gedraaid. En straks hebben we nog Kalimba de Luna van Boney M. Dus ook dat is zo'n plaat. Even kijken wat we nu hebben voor je klaarstaan. Suzanne en Freek met Bloemaandag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

Hoe zou het ondertussen zijn met de gezondheid van Freek? Die blijkt niet al te geweldig. Heb ik zo de indruk dat ik de berichten de laatste tijd een beetje volg. Wat is er nog te doen deze namiddag? Straks komt Stef Tielemans mij hier aflossen. En die heeft een interview met Ronnie Villers. Denk ik, als ik het goed lees hier toch tenminste. En dat gaat over 200 jaar brandweer. Ja, dat is een behoorlijk lange tijd natuurlijk. Kennelijk voor 200 jaar geleden bestond er geen brandweer. Ja, hoe bluste men dan de branden? Of waren er dan geen branden? Ja, ik denk het wel natuurlijk. Dat zal dan met emmer geweest zijn en dan moest je het zelf doen.

Het is de eerste keer, zegt hij, dus Damiano David, denk ik, moet je het uitspreken, maar ik weet het niet helemaal zeker. Het zou ook David kunnen zijn op zijn Engels. En het plaatje heette The First Time, het was een plaatje dat vorig jaar uitkwam. En als je goed luistert naar de tekst, dan merk je dat hij kennelijk al diverse soorten wit poeder geprobeerd heeft. En vandaar is het altijd die eerste keer, The First Time. We gaan door met de muziek hier bij Melinda FM, met onder meer deze van Ten Sharp. En dat is een plaat uit 1991, ja. Ik zat even naast te kijken.

Dat zijn de heren van Ten Sharp. Ik weet niet precies met hoeveel ze zijn. Dat zou kunnen dat ze met 10 zijn en er allemaal sharp uitzien. Dus dat is dan Ten Sharp. Ja, dat zal wel zo zijn. We zijn in Middelkerken en in Middelkerken breekt binnenkort het toeristische seizoen weer aan. En wat gebeurt er dan als het toeristische seizoen aanbreekt? Wel, dan kun je, als je bijvoorbeeld van Middelkerken stad naar de autostrade moet, een half uurtje in de file gaan staan natuurlijk, want het is altijd overbevolkt daar aan de brug. Het net al aangekondigd dat we een plaats hadden gaan draaien van Boney M. uit 1984. Kalemba de Luna.

0: Boonie M, oftewel een combinatie van Frank Farian. Dat was in de tijd de Duitse producer die deze platen maakte. Het schijnt zelfs dat, hoe heet hij ook alweer? Niet echt zong in de plaat. Dat was iemand anders dan die zong, ja. En de meisjes die moesten uiteraard mooi dansen. Dat konden ze wel, ja. We zijn aan het strand bijna hier, niet zo ver vandaan, hier in de Middelkerk. En binnenkort komt het strandseizoen natuurlijk weer in volle glorie te zien elke dag. Als iedereen weer in verlof is. En de vraag is natuurlijk, welke strandmode gaan we zien in de komende zomer? Komt die werkelijk overgewaaid uit Zuid-Amerika, de Copacabana? Misschien wel. Dat zou pas interessant kunnen zijn.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.

Ik zat weer eventjes na te denken van zo'n mooie zomer met warm weer en zo. Wat heeft dat dan voor voordelen? Wel, bijvoorbeeld mensen rijden graag met een mooie, fris gewassen auto rond in de zomer. Dat is dus een voordeel voor de carwashes, voor onze Chris bijvoorbeeld, onze voorzitter hier. En dan hebben we natuurlijk ook nog de verkoop van ijscreampjes en dergelijke meer. Ook dat is een voordeel, daar wordt daar veel meer van verkocht.

0: David Guetta en The One Republic met I Don't Want to Wait, plaat van vorig jaar. Onze collega Dirk Smeets komt hier net binnen in de studio. Hij heeft zo net, denk ik, zijn volgende gast begroet. Ja, klopt. Inderdaad. Je moet zeker niet vergeten te vragen of het water bij de brandweer nog altijd even nat is. Want anders, ja, dan hebben we een probleem natuurlijk. Moest dat niet het geval zijn. Gebruiken ze bij de brandweer nu ook flessenwater in plaats van stadswater? Hè?
1: Ja,
0: want er is een probleem met het stadswater, hè? Dat weet je wel waarschijnlijk. Je hebt het gehoord in het nieuws. Er zitten triazolen in West-Vlaanderen, toch tenminste. Ja.

Zo meteen dus een interview met de brandweer. Dat zal bij mijn collega Stef Tillemans zijn. Die gaat dat begeleiden. En Dirk Smeets neemt zelf het interview af. Wel, de brandweer doet veel meer dan alleen maar brandenblussen natuurlijk. Dus zo hebben ze ooit voor mij eens een wespennest komen uithalen. Dat gebeurde in Zara. Het was de brandweer van Kortemark. Ik was er wel een beetje over verwonderd. Die man had dus helemaal geen brandweerkostuum aan. Kwam in een gewone auto toe. En was zelfs in short gekleed. En toen ging hij dus een wespennest van in een dak gaan bestrijden. Ik stond daar toch wel eventjes naar te kijken. Ja, dat is niet helemaal normaal, denk ik dan. Alhoewel, ja, die mannen hebben natuurlijk meer ervaring dan ik. Ofwel heb ik zelf gewoon te veel schrik van dit soort toestanden, ja. Het is nogthans niet de eerste keer dat we een wespennestje tegenkomen tijdens het werk, want dat is wanneer het gebeurt natuurlijk. Hier is Alcazar en Crying at the Discotheque.

0: Invasion of the Groove.
1: Mooie plaat van Alcazar, deze Crying at the Discotheque. Het is zondagmiddag, dan weet je dat het Music Brunch is natuurlijk. En ik ben er volgende week opnieuw met een nieuwe Music Brunch. Dat zal dan wel niet vanuit de mobiele studio zijn, maar vanuit de vaste studio. En ondertussen gaan wij hier plaatsruimen voor Dirk Tielemans, die mij komt aflossen. De rest van de namiddag ga ik me bezighouden met het oppakken van papieren voor onze Belgische overheid, voor de fiscus en dergelijke meer. Dat is het leven van de zelfstandige op zondag namiddag. En dan hopen we jullie bij leven en welzijn, zoals Jos Gijs in de tijd zijn, terug te zien volgende week of te horen volgende week. Ja. Ik zal me toch laten horen. Veel plezier nog met de rest hier en ook met Dirk Smeets, die zo meteen het interview met de brandweer komt. Nog één plaatje voor je, dat is Am I Wrong van Nico en Vince. En ik heb toch op het knopje gedrukt, ja, maar ik hoor hem precies niet. Hoe komt dat?
2: Even kijken.
1: Ja, autoplay, misschien een gitaar aan, ja. Komt zo meteen eraan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld dat de tax op de tweede verblijven in Knokke-Heist ongrondwettig is. Verschillende inwoners die vechten die belasting die recent nog verhoogd werd al langer aan. De stad Brugge die roept op om geen brood of andere eten te geven aan zwanen. Tijdens het broedseizoen kunnen ze agressiever worden en achtergelaten voedselresten die veroorzaken problemen, terwijl de dieren zelf genoeg voedsel vinden. Fusiegemeente Wingene heeft een ontwerp klaar voor een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag na een inspraaktraject met inwoners en experten. Bij fusies is een nieuw wapenschild verplicht. En dan naar Oostende, want het grootste maritieme festival van België zal voortaan om de 2 jaar plaatsvinden. Na de editie van deze maand volgt de volgende pas in 2028 met meer aandacht voor Oostendse tradities en de lokale visserij. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt 2 keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde. Het stadsbestuur van Brugge koopt 17.500 vierkante meter grond in het gebied Klein Appelmoes in Assebroek aan om het natuurgebied Gemene Weidebeek uit te breiden. Mogelijk komt er ook een zwemvijver voor honden. Voetbalclub KEVC Beeselaren stopt ermee. Door het wegvallen van de jeugdwerking, kantineproblemen en een tekort aan vrijwilligers werd verder zetten financieel onmogelijk. Het bekende Jommeke-vliegtuigje, de straalvogel, ligt op het containerpark van Middelkerke. Het kunstwerk is versleten en herstellen is te duur, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Organisator Chris Cordier van het stripfestival die vindt het jammer dat een symbool van de stripgemeente verdwijnt. Brugge gaat strenger toezien op nutswerken omdat voetpaden en straten soms kort na elkaar opnieuw worden opengebroken voor verschillende werken. En dat zorgt vaak voor frustratie bij bewoners. In Brugge zijn 4 mannen veroordeeld tot celstraffen voor het stelen van een Rolex van een oudere vrouw op de zeedijk van Knokke. Ze rukten het horloge van haar pols en probeerden ook haar ring los te trekken.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Zo klonk de muziek in de jaren 90, 1993. The Culture Beat en Mr. Vain. Merci Patrick voor de Music Brunch daarnet tussen 12 en 2. We zitten nog altijd live van op het Marktplein in Middelkerk op Slussen Kermessen. Dit is de Melinda FM On Tour. We zitten hier nog live tot aan 6 uur in een zonovergoten stad, zeg. Ja, en af en toe hoor ik ook wel de mensen zeggen, nu is het een beetje te. Ja, dat is nu eenmaal België. Het is ook een beetje te, maar de parasols hier op het Marktplein, die doen hun werk. En daarnaast natuurlijk heel veel drinken. Welkom allemaal bij Melinda FM.

Dat kan er dan gebeuren, hè, als je liefdesverdriet hebt. Dat gebeurde in onze jonge jeugdjaren. En dat kan ook gebeuren tijdens of op latere leeftijd. Dat was Angie Stone hier bij Melinda FM. Er is van alles te gebeuren hier op Slussen Kermessen. De kermisattracties zijn aan het opengaan. En zometeen heeft Dirk Smeets hier iemand op ons podium. En hij gaat het hebben over 200 jaar brandweer. En de glimlach op de mensen, hun gezicht, die straalt. Dat kan ook niet anders met zo'n weer.

0: fietsverzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fietsverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel fietsverzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Dat is een mooie gedachte. Alex Warren was dat hier bij Melinda FM. Zometeen een interview over 200 jaar brandweer. Dat gaat door hier op ons podium. En dat op het Marktplein bij Slussen Kermessen. En Dirk Smeets die maakt zich klaar na deze plaats van K3.

0: K3 en 10.000 luchtballonnen. De brandweer, ja, hebben we eigenlijk heel hard nodig, maar niet te veel natuurlijk. Maar over 200 jaar brandweer, daar heeft Dirk Smeets iemand bij hem op het podium. Daar gaan we het nu over hebben. Dirk, het is aan jou.
1: Dankjewel, Stef. We zitten inderdaad op het podium met iemand die daar alles van weet. Ik ga niet naar zijn leeftijd vragen, maar als je weet dat de brandweer 200 jaar bestaat, dan begrijp je wel dat het een man op leeftijd is. Maar Ronnie, welkom hier op het podium.
2: Dank u wel.
1: Het gaat eigenlijk een heel weekend, Stef, over brandweer en veiligheid. Want gisteren was er ook hier al de games van de Belgian Firefighters. En we hadden het daar straks ook al over veiligheid met de lifeguard sessie en cursus die in het najaar doorgaat. En de brandweer, ja, op 26 juni 2022, dat is 4 jaar geleden, toen vond de eerste en ongetwijfeld de grootste open deurdag plaats in het bestaan van de brandweer. Want er was het feest 200 jaar bestaan. Dat werd in Oostende uitbundig gevierd met meer dan 10.000 bezoekers.
2: Ja, dat klopt. Dus in 1822 is het brandweerkorps in Oostende opgericht. Ongeveer in dezelfde periode zijn natuurlijk in ook andere steden en gemeenten korpsen opgericht. Maar ze dateren allemaal van rond dezelfde periode, laat ons zeggen, rond de onafhankelijkheid van België. In Oostende was dat dus 4 jaar geleden op de kop, 200 jaar geleden, dat het eerste brandweerkorps officieel werd opgericht. En dat hebben we inderdaad heel uitbundig gevierd.
1: Ja, uiteraard. En net zoals Stef zei, we hebben de brandweer nodig. Niet te veel, maar we hebben ze wel nodig. Ronnie, laten we eens even teruggaan naar 1822. Als ik dan kijk in het boek bijvoorbeeld over het materieel, als ik kijk naar de pakken die die mannen aan hebben, er is veel veranderd, hè?
2: Ja, wij volgen dus de technische evolutie. 1822, dat wil zeggen geen auto's, geen elektriciteit, geen zware pompen. Dus er werd geblust met een emmer. Zij hadden leren zeulen, stond er in het reglement. En zij hadden darmen, brandslangen en armpompen. Armpompen, dat was dus een verhaakbak, niet meer of niet minder dan een verhaakbak. Dat werd gevuld met water, die door omstanders gevuld waren, telkens met een emmer. En dan werd er gepompt. En zo werd een brand geblust.
1: Ja.
2: Een andere spectaculaire manier om brand te blussen, dat was eigenlijk niet zo leuk. Als het brandde bij jouw buur en man kreeg de brand niet onder controle, stond er in elk reglement dat men het recht had om de belandende panden af te breken. Dus de huizen links en rechts van de brand werden gesloopt om te voorkomen dat gans de straat en gans de stad afbrandde.
1: Zo afbranden,
2: dat was ook een manier om te blussen.
1: Ja. En het was met paard en karren?
2: Het was in eerste instantie met armkracht. De eerste armpompen werden gewoon getrokken door 2, 4 of 6 man. En dan later kwamen er grote wielen onder die armpompen en werden ze getrokken door paarden.
1: Ja. Nu, al iets heel spectaculair wat je net vertelt. Hè? Het waren, de straat werd gevrijwaard door het af te breken van die huizen.
2: Ja.
1: Maar ik heb ook horen vertellen dat die mannen niet mochten trouwen in die tijd, hè?
2: Nee. Dus op het moment dat de kazernes kwamen, van in eerste instantie was het brandweermateriaal verspreid over de stad. Maar goed, dan kwamen er kazernes en die mannen in die kazerne die moesten verplicht ongehuwd zijn.
1: Ja.
2: Op het moment dat je huwde, werd je aan de deur gezet. Omdat het regime was zodanig streng dat je in het begin zelfs arbeidstijden had van 72 uur en 12 uur vrij. Dus iemand die 72 uur in de kazerne moest blijven, die kon onmogelijk gehuwd zijn.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Je was verplicht vrijgezel.
1: Allee,
2: en dat systeem van 72 uur is dan stelselmatig afgebouwd. En op een bepaald moment kreeg je dan ook de toelating om te trouwen.
1: Ja, ja. Maar dat is voor uw tijd, hè? Want jij zit 35 jaar.
2: Dat is, laten we zeggen, wel een dikke 100 jaar voor mijn tijd. Ja.
1: Gelukkig, ja. Want Ronnie is 35 jaar bij de brandweer geweest als professional. Een brandweer heeft ook een brandweer vriendenkring.
2: Ja.
1: Die zorgt voor de activiteiten, laten we het zo maar noemen.
2: Klopt.
1: Maar als ik dan even uw verhaal hoor van een paar dagen geleden. Het heeft in Oostende niet veel gescheeld. Of we hadden geen brandweer niet meer.
2: Bedoeld? Dus,
1: ja, bedoelde, er zijn vier grote branden geweest.
2: Ah, ja.
1: Of we hadden geen brandweer niet meer, of hoe zat dat in elkaar?
2: Wel, ik ben dus ook gids en in een van de wandelingen dat ik doe, is het over zeer spectaculaire branden die in Oostende geweest zijn. Trouwens, een aantal, ik heb dat straks gezegd tegen u, die brandweerkorpsen dat overlapt elkaar een beetje van bevoegdheid. Bij een aantal van die grote branden is ook telkens de brandweer van Middelkerken bijstand komen leveren. Dat werkte dus langs twee kanten. En een aantal van die branden zijn dus dermate groot geweest dat de schade tot op vandaag eigenlijk nog altijd zichtbaar is.
1: Ja. Dus het heeft een hele grote impact gehad, ook op het leven van de mensen daar.
2: Het heeft een zeer grote impact gehad. Bijvoorbeeld een verhaal dat ik uitgebreid toeleg, is de bombardement in mei 1940 van het stadhuis van Oostende. Op het Wapenplein, ligt het stadhuis ergens anders. En Hans het archief, en ik noem dat altijd Hans het geheugen van Oostende, zat in dat stadhuis en is volledig opgebrand.
1: Ja, ja.
2: Dus Oostende,
1: er is niks
2: heeft,
1: van overgebleven.
2: Oostende heeft van voor 1940 nagenoeg geen enkel document meer.
1: Ja, alles zeg. Maar het feest gaat nu wel verder. Hè? Want jullie zijn met dat feest begonnen 26 juni, 4 jaar geleden. Maar ondertussen staat er in de kazerne, of staan er een aantal infoborden die ons kunnen inlichten.
2: Ja, ik heb dus op het einde van mijn carrière heb ik dus een aantal grote borden laten maken door de grafische dienst van Stad Oostende. En die borden vertellen dus, aan de hand van foto's en teksten, vertellen die borden dus de geschiedenis van de brandweer. En die borden worden permanent tentoongesteld in de kazerne. En die zijn zichtbaar op 13 september, nu 2026... is er Open Monumentendag. Dat is niet alleen in Oostende zo.
1: Ja, dat is een beetje
2: over Vlaanderen zo. En in Oostende staat de brandweerkazerne centraal. Dus die is open voor het publiek. Die kunt gewoon komen bezoeken. Daar geef ik uitleg over de geschiedenis en over die borden. En dat gebeurt 3 keer. Dus 13 september. Iedereen is welkom in de brandweerkazerne van Oostende. Je kunt die dan bezoeken. Via de site van Open Monumentendag zul je kunnen boeken, maar dat zal maar nog uitgebreid in de pers verschijnen, hoe dat je dat moet doen.
1: Ja, tegen die tijd. En ook wij hier op de radio zullen daar wel aandacht aan besteden. Dus er zijn rondleidingen, maar dat zal de laatste keer zijn.
2: Dat is de laatste keer dat je die kazerne kan bezoeken, want die wordt gesloopt. Dus die ligt in het Westerkwartier. Hans, die site wordt gerenoveerd. En die kazerne wordt gesloopt en verhuisd naar de haven in Oostende. Dus dat is de laatste keer dat je dat kan bezoeken.
1: Ja, ja. Nu, over die 200 jaar, mijn laatste vraag, Ronnie. Over die 200 jaar brandweer heb je een boek gemaakt. 192 pagina's geschiedenis. Dus je hebt toch nog wel wat teruggevonden?
2: Dat is eigenlijk een verhaal apart. Mijn grootvader was brandweerman. Dat is Charles Villers. Die was brandweerman na Wereldoorlog 1 tot halve Wereldoorlog 2. Dat is hij gestorven, dat is een ander verhaal. En wij hadden dus van onze grootmoeder een aantal van die hele kleine fotootjes gekend, met zo'n gekartelde rand. En ik ben begin onderzoeken, wie staat er eigenlijk op dat fotootje? Wat wil dat fotootje betekenen? Wat is het verhaal achter die fotootjes? En zo ben ik vuur aan mezuur Hans de geschiedenis kunnen reconstrueren.
1: Ja, reconstrueren. Ja, dat is wel fantastisch. Nu, het boek heet De Geschiedenis van de Brandweer. Waar kunnen we dat nog ergens vinden?
2: Ja, in de bibliotheek. Het is dus uitverkocht, maar elke bibliotheek heeft één. En Brandweer Middelkerken heeft op het moment dat dat boek verschenen is, 20 exemplaren gekocht. Ah. Dus als er iemand dat boek wil lezen, ofwel ga je naar de bibliotheek, ofwel ga je naar iemand van de brandweer van Middelkerken, van zij hebben 20 exemplaren gekocht.
1: Oké, super. Dus het enige wat we, of het enige, ik bedoel, we hebben veel informatie gekregen, maar Open Monumentendag is toch wel een moment dat we moeten in de agenda zetten. 13 september is het de allerlaatste keer dat je de kazerne in Oostende kan bezoeken. Is er al een nieuwe?
2: De plannen zijn klaar en de kazerne komt op de plaats Molendorpkaai, waar dan nu de huidige stedelijke werkhuizen van Stad Oostende zijn. Die worden gesloopt en die verhuizen naar ergens anders. En dan komt daar op die plaats een nieuwe kazerne.
1: Ah, oké. Okay. Dus er is wel toekomst, maar de oude gaat dus wel weg.
2: De oude gaat definitief weg. Daar is er geen discussie mee over. Die wordt gesloopt.
1: Oké. Okay. Dankjewel, Ronnie, voor de verhelderende tekst en uitleg bij het boek en bij 200 jaar brandweer. Ja, ik wens je veel succes die 13 september, want dan zijn de laatste rondleidingen daar in de kazerne. Heel veel succes en bedankt voor de komst.
2: Dank u wel voor de uitnodiging en iedereen is welkom op 13 september. Dank u wel.
1: Alsjeblieft.
3: Jouw radio bruist. Melinda FM op 107.8 en 107.2. En voor West-Vlaanderen.

0: kwart voor drie werd het intussen op deze zondagmiddag hier bij Melinda FM live van op het Marktplein. En dat tijdens slussen kermessen. We deden dat met een plaatje uit de 70s van Norman Greenbaum en Spirits in the Sky. Zometeen Aaron Blommaert.
1: Imojo, Imojo, Imojo.
2: Ontdek Imojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren.

Hij is populair, hè? Aaron Blommaert hier bij Melinda FM met... Is het niet beter? Zo, het zal dan wel zijn, zeker, hè? Zon overgoten, Middelkerken. Oh, fijn op deze zondagmiddag. Ik denk dat we een beetje zonnecrème nodig hebben. Want er zitten heel veel mensen onder de parasol. Maar er zijn er toch een paar die lekker van de zon genieten. Hopelijk hebben ze hun ingesmeerd, hè?

Chuck Robin was dat en Thought You Were On My Side. En ik weet niet of dat je thuis kunt horen, maar intussen zijn meer dan 100 Harley motorfietsen, nee, echte moto's, die zijn hier op de Marktplein helemaal aangekomen. Zij hebben een tour gedaan van over de 100 kilometer en dat is, als je echt een motoliefhebber bent, dat betekent dat je nu echt wel je ogen de kost kan geven, want ze staan hier allemaal gestald op het Marktplein. Het is indrukwekkend. Ik ga er proberen om zelf zo meteen ook eens naar te gaan kijken, want het is echt wel indrukwekkend. Wat denk jij ervan, Dirk? Mooi, hè? Ja, zeker.

Ja, ik geef toe, ik ben helemaal onder de indruk van wat er op dit ogenblik gebeurt op het Marktplein hier in Middelkerke. Alle Harley motorfietsen, wel, die zijn nu toegekomen. Die hebben een rondrit gemaakt van over de 100 kilometer en ze hebben heel veel bezien. Ze horen, ja, als je echt een liefhebber bent, het is echt het moment om ze allemaal te komen aanschouwen in geuren en kleuren. Intussen konden we luisteren naar de muziek van deze heer BTS en Swim. Ik denk dat we stilaan opgaan naar 3 uur hier bij Melinda FM live on tour van op Slussen Kermessen. En we gaan dat doen met een plaat die komt uit de jaren 80 meer. Nee, de jaren 90 eigenlijk, 1994. Dit is D-Dream en Things Can Only Get Better. Dat is echt een goede leuze om samen richting 3 uur te gaan.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: said 1, 2, 3, 4, come on girls, get on the floor, come alive, yo.
1: Ja, we doen dit nu al een paar jaar hier met onze mobiele studio. Slusse kermessen. En de andere jaren was het niet zo goed weer. En als we dit plaatje draaiden, waren er heel veel mensen die er een danske begonnen op te placeren. Maar als ik het vandaag zo zie, ja, geen beweging. Iedereen blijft rustig op de stoel zitten met een lekker biertje voor hen. En daarbij misschien nog een spuitwater. Ik zie colas. In elk geval, er wordt heel veel gedronken. Als je net inpikt op de radio, van harte welkom. Je luistert naar Melinda FM live on tour. We zenden nog tot 6 uur vanavond uit met onze mobiele studio. En we zitten live van op Slussen Kermessen in Middelkerken. Wees welkom iedereen.

0: Een beetje een zwaar verhaal, hopelijk niet te zwaar voor deze zonnige zondagmiddag. Het kwam uit Nederland. Hij bracht het uit in 1985. Peter Koelewijnen, De Sprong in het Duister. Zometeen na de reclame heb ik voor jullie de recentste hitsingle van Douchy.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zit eigenlijk een muzikale sampleketen in die plaat van Anxiety van Douchy. Ja, want eigenlijk komt dat van de sample, wou ik zeggen, die komt van Gautier & Somebody That I Used To Know. Dat is een bekende gitaarmelodie, maar die komt oorspronkelijk nog van het instrumentale nummer Seville van Louis Bonfire uit de jaren 60. Je ziet, hè? De mosterd wordt wel ergens gehaald. En soms, als je zo wat jong bent, dan denk je... Ah, dat is gewoon een nieuwe plaat. Hè? Nee, niets is minder waar. Niets is minder waar. Wordt wel ergens gehaald. Hè? Goedemiddag, van harte welkom bij Melinda FM. Zondagmiddag, zon overgoten, ook in Middelkerken. Met nu Aneka uit de jaren 80, Little Lady.

zonneschijn. Paul Severs was dat met een single uit 1994. En Hey Suzy. En nu een hele mooie emotionele song met een moderne touch. Het is een dromige track met een frisse indie pop vibe. En een meeslepende sound die meteen blijft hangen. Wat dacht je van deze van vorig jaar? Dit is Summer en 12 to 12. Goedemiddag iedereen.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Nate Smith, dat is een country zanger die werd eigenlijk bekend dankzij TikTok. Ja, tegenwoordig als je op TikTok zit en je kan wat zingen of acteren, dan word je echt een hit, hè. Hij maakte daar nummers op van onder andere Wildfire. Later had hij nog twee grote hits, Whiskey on You en World on Fire. En dit was er ook eentje van 2 jaar geleden, 4:15 geworden. Deze zondagmiddag is hier belangen nog niet gedaan. Straks om 4:00 is er Maarten de Wit. Hij neemt je mee naar 6:00. En dan natuurlijk gaat het feest hier nog losbarsten in de tent. Slussen kermessen in Middelkerken. En wij blijven misschien nog een beetje hangen. Ja, wie weet. Willy Sommers die heeft het over hoe wij we vandaag voelen.
1: Voel me goed.

In de jaren 80 toen fronsten we nog onze wenksbrauwen. Half a boy, half a man. Tegenwoordig is dat allemaal normaal, hè. Maar goed ook zo. Dat was Nick Lowe bij Melinda FM. En met deze temperaturen is het water onder de brug helemaal verdampt. Maar volgens Adele niet, hoor. Staat er nog heel veel water under the bridge.

0: Ja, de tekst is iets tristiger dan gewoon maar wat water onder de brug. Adele was dat. En Water Under the Bridge. Het is bijna 3:55 geworden. Maarten staat klaar om het over te nemen. Hij neemt je mee tot aan 6:00. Hij is ook live aanwezig. Ah ja, natuurlijk. Hij neemt je zo meteen mee doorheen de sfeer. En ook een aantal interviews. Zo is het toch, hè, Maarten?
1: Ja.
0: Ja, hij klikt van ja. Ook een beetje een bezweet voorhoofd. Ja, dat kan niet anders, want de temperaturen die stijgen en in onze mobiele studio stijgen die naar een fenomenale hoogte. Maar geen probleem, we zetten de airco iets harder dan voorzien. Morgen zijn we terug, dan doen we het tussen 12 en 2. Dan gaan we samen lunchen. En dat doen we ook weer live van op het Marktplein in Middelkerken. Nog een fijne zondagnamiddag en avond.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: En dan naar Oostende, want het grootste maritieme festival van België zal voortaan om de 2 jaar plaatsvinden. Na de editie van deze maand volgt de volgende pas in 2028 met meer aandacht voor Oostendse tradities en de lokale visserij. Brugge gaat strenger toezien op nutswerken, omdat voetpaden en straten soms kort na elkaar opnieuw worden opengebroken voor verschillende werken. En dat zorgt vaak voor frustratie bij bewoners. In Brugge zijn 4 mannen veroordeeld tot celstraffen voor het stelen van een Rolex van een oudere vrouw op de zeedijk van Knokke. Ze rukten het horloge van haar pols en probeerden ook haar ring los te trekken. Het Hof van Beroep in Gent heeft geoordeeld dat de tax op de tweede verblijven in Knokke-Heist ongrondwettig is. Verschillende inwoners die vechten die belasting die recent nog verhoogd werd al langer aan. De kustwacht krijgt tijdelijke versterking van een onbemande drone die tot begin juli de Noordzee bewaakt. De drone die spoort transmigranten in nood op en detecteert sneller vervuiling en stijgt 2 keer per dag op vanuit de kazerne in Lombardzijde. Voetbalclub KEVC Beeselaren stopt ermee. Door het wegvallen van de jeugdwerking, kantineproblemen en een tekort aan vrijwilligers werd verder zetten financieel onmogelijk. Het stadsbestuur van Brugge koopt 17.500 vierkante meter grond in het gebied Klein Appelmoes in Assebroek aan om het natuurgebied Gemene Weidebeek uit te breiden. Mogelijk komt er ook een zwemvijver voor honden. De stad Brugge die roept op om geen brood of andere eten te geven aan zwanen. Tijdens het broedseizoen kunnen ze agressiever worden en achtergelaten voedselresten die veroorzaken problemen, terwijl de dieren zelf genoeg voedsel vinden. Het bekende Jommeke vliegtuigje, de straalvogel, ligt op het containerpark van Middelkerke. Het kunstwerk is versleten en herstellen is te duur, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker. Organisator Chris Cordier van het stripfestival die vindt het jammer dat een symbool van de stripgemeente verdwijnt. Fusiegemeente Wingene heeft een ontwerp klaar voor een nieuw wapenschild en een nieuwe vlag na een inspraaktraject met inwoners en experten. Bij fusies is een nieuw wapenschild verplicht.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Even terug naar de eerste held van de jaren 80 met deze ja, fantastische band uit Nederland, de Dolly Dots. Met zeg maar een van hun allergrootste successen, Love Me Just A Little Bit More. Goedemiddag vrienden en welkom. Dit is Melinda FM live vanop het Marktplein in Middelkerken. Slussenkermissen. We zijn aan, dag 4. In ieder geval, er is nog heel veel te beleven, ook vandaag nog en morgen uiteraard.

Belinda FM live op Sluis en Kermissen uit, met uiteraard ook de nodige aandacht voor het Nederlandstalige werk. Dit was er eentje van Ivan Verelli. Straks gaan we nog eens naar het podium met Dirk. Gaan we praten met Mac Elias. Dat is voor straks.

0: Melinda FM, elk moment muziek die je kent. Dit was Eddie Grant en I Don't Wanna Dance. We gaan nog even naar ons podium. Daar zit nog steeds onze collega Dirk Smeets. En Dirk heeft ondertussen een BV bij zich. Dirk, ga je gang.
1: Ja, inderdaad, een BV op het podium. Maar ik moet wel zeggen, ik heb mij ondertussen toch wat moeten insmeren. Het is bijzonder warm en bijzonder fijn hier in Middelkerken onder de zon te zitten. Mensen die dus nog altijd niet weten wat doen, kom zeker langs. Ook vanavond zijn hier nog een aantal optredens in de tent. Daar zorgt uiteraard de organisatie van Sluisse Kermis voor. En wij zorgen voor Melinda FM met live muziek. Hier op het podium. En ik mag u verwelkomen, dames en heren. Geef hem maar eens een applausje. Mac Elias. Mac Elias, dat is een bijzonder mooie naam. Elias is zelfs mijn petekindnaampje. Dus ik was daar al door gevleid. Van waar komt het ergens?
2: Rond mijn 20ste jaar heb ik een reiscadeau gekregen van mijn ouders. En... dat was in Hotel Elias Beach in Cyprus.
1: Ah, oké. Okay.
2: En daar heb ik dan voor de eerste keer op een podium gestaan met een live orkest. En op die manier was ik onmiddellijk getriggerd om dit verder te gaan doen.
1: Ja, ja, oké. Okay. Ja, want eigenlijk ben je een vastgoedmakelaar.
2: Ik word gekend als de zingende makelaar, omdat ik ook meegedaan heb aan Huizenjagers.
1: Ah ja.
2: En vandaar komt dan de zingende makelaar natuurlijk.
1: Ah, ja. Jullie hebben ook gekeken naar Huizenjagers op televisie.
2: Voilà, hebben jullie de afleveringen gezien allemaal?
1: Dan ja. Zullen jullie Mac Elias wel kennen. Nu, we gaan straks luisteren naar zijn nieuwe single. Zijn eerste single eigenlijk. Maar u gaat ons daar zo meteen wat over vertellen.
2: Zeker.
1: Ik zou heel even willen vragen, de mensen op het terras, als jullie mij even zouden willen helpen. Alleen maar... om jou te zien. Kunnen jullie dat meezingen? Ja? Alleen maar om jou te zien. Want, Mac Elias, geef duidelijk, jij verhuurt, jij verkoopt appartementen.
2: Ja.
1: En woningen.
2: Ja.
1: Ik denk dat we dan een nieuwe hit pakken hebben in Vlaanderen.
2: Oh, echt?
1: Ja. Ik verhuur ook een vliegmachine.
2: Alleen maar om jou te zien.
1: Voilà. Goed, allez, terug naar het serieuze hier. Mac Elias, je zei net, ik was op vakantie in Cyprus. Daar is de vonk misschien overgeslaan. Is dat zo? Daar is de klepel de andere kant op?
2: Daar is de verwondering gekomen van de reactie van het publiek. Van mijn kant dan.
1: Ja.
2: Ik zei, ik moet hier iets verder mee doen. Dat is gewoon fantastisch om te doen.
1: Ja. Ja. En dus dan ga je verder bouwen uiteraard. En dan zijn we weer een paar maanden, jaren later. Dan ga je aan een eerste single denken.
2: Juist.
1: Maar het is er ook van gekomen. En dat heb je gedaan in Oostende.
2: Ja, ik heb een nummer geschreven zelf ook. Muziek is iets die me helpt om dingen los te laten. Het is een uitlaatklep. Ik hou van het publiek, van de ambiance natuurlijk. Maar uiteindelijk heb ik dat nummer geschreven omdat mijn zus Leen had maar 4 dagen geleefd.

0: gelijk ook de boodschap geven.
1: Ja, oké. Goed, nu is de eerste, mag ik dat dan zo zeggen, eerste echte single uit?
0: Ik heb tussendoor nog een full CD Bird of Paradise gemaakt, maar deze single, ja, die komt er nu omdat ik besef dat ik elke dag de makelaar deed. Dat doe ik met passie en liefde, maar ik word nog steeds aangesproken als de zingende makelaar. En dat herhaalde zich steeds.
1: Ja.
0: Ik zei, ja, dan moet ik daarmee aan de slag. Hè. En zo maak ik die single nu natuurlijk.
1: En dus dan heb je een tekst geschreven. Maar dat is niet zo simpel, hè?
0: Dat klopt.
1: Allee, ik bedoel, ik heb ook al eens een paar pogingen gedaan. Ik schrijf regelmatig wat poëzie. Maar dat is nog altijd geen liedjestekst.
0: Dat klopt. Ik wist welk liedje ik wilde maken.
1: Ja.
0: Ik wist het idee erachter. En ook het idee van kom bij mij, dat had ik al voor ogen. Maar natuurlijk, dan laat je omringen door experten, zoals een Peter Kereman, die dan de productie gedaan heeft en de muziek heeft gemaakt, arrangementen. En die zegt tegen mij, Mark, zou je dan niet beter nog een keer laten bekijken door Herbert Verhagen? En dan heb ik dat gedaan, ik heb dat losgelaten. Ik zeg, voilà, dat is voor de experten.
1: Ja, zeker. En Herbert heeft het liedje dus afgemaakt, kom bij mij.
0: Juist.
1: De tekst is herkenbaar. Maar daar blijft het niet bij, hè. Het is ook het ritme wat erin zit. En ja, bedoel, je zou daar een dansje kunnen op doen.
0: Wel, mijn creatieve brein, dat staat nooit stil. En van zodra dat ik de vibe hoorde en het liedje hoorde, ja, ik zeg, daar past er eigenlijk een dansje op. En dan begin ik beginnen nadenken, want ik heb vroeger nog dansschool gevolgd ook. Ik heb ook nog line dance gevolgd zelfs. Ik zeg, ja, dat is wel perfect voor een line dance liedje op te maken. En dat kunnen jullie allemaal vinden op mijn Facebookpagina van Mac Elias. De Kom bij mij Disco Line Dance. En dat is al te bezien. Dat is al zichtbaar.
1: Ik zie een aantal blikken naar mij kijken van, ik ga dat even voordoen, maar dat ga ik niet doen.
0: Oké. Okay.
1: Maar misschien mensen die hier op het terras Line Dance kennen, die mogen dat zometeen doen. Ik wil nog één ding weten, want ik ben daar totaal leek in. Ik weet dat het met country te maken heeft.
0: Ja.
1: Maar ik heb ondertussen met jou te praten en naar de filmpjes te kijken. Daar zijn verschillende soorten in. Kan dat?
0: Uiteraard.
1: Ja, leg eens uit.
0: Line dance is een manier van dansen, maar in een trage versie, in een snelle versie.
1: Ah ja.
0: Het is gewoon, het komt van country, hè.
1: Ja, ja.
0: Dus ik zou zeggen aan iedereen, ga ik je kijken online op YouTube naar Country Line Dance. En dan ga je onmiddellijk begrijpen waarover het gaat.
1: Voilà. En dat is heel nuttig, want in de zomer gaan we dat nog kunnen gebruiken hier op het Marktplein. Maar dat vertellen we een andere keer.
0: Oh, fantastisch.
1: Goed,
0: ja.
1: Ik ga je het podium geven met de eerste single Kom Bij Mij. Jullie gaan het herkennen als een nummer van Billy Swan uit de 70s. Yes, I Can Help. Ja, dat gaat u ongetwijfeld kennen. Dames en heren, uw applaus voor... Mac Elias!
0: Dank u wel!

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven in

Guus Meeuwis live van op het Marktplein in Middelkerken. Dus een kermis in 2026. Straks hier live voor onze radiostudio het optreden van DJ Granny. Wie we verder nog mogen verwachten op het podium. Dat is DJ Jack Amai McClack. Dat komt er allemaal nog aan als u hier vanavond nog gezellig blijft doorfeesten in dit feestweekend.

Uit de tweede helft van de jaren 80, Pepsi en Shirley. Mooie dames, mooie plaat. Het blijft een klassieker om ja, vaak te draaien op de radio. Heartache was dat. En deze kerel, deze Sergio, was afgelopen vrijdag hier te gast samen met Xandy. Want ze vormen terug Touch of Joy. Ze zijn helemaal druk van weg geweest. En, hier draaien we Sergio samen met Jana. Legend, never die.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Freek van Roy, een hele man van haar. Belinda FM nog steeds live vanop het Marktplein in Middelkerk en Sluis en Kermissen. Het gaat nog door tot morgenavond. Tot morgenavond zijn we ook nog live te gast met de mobiele radiostudio. Hier vanavond nog een en ander te beleven. Heel veel te beleven trouwens. Straks de DJ's, DJ Granny en ook DJ Jack, Amai McClack. Verder treden ook nog aan vanavond Larissa, Johan Veuleers, Yves Segers, Yeti Paletti. En afsluiten doen we vanavond met DJ Luke.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Het Bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld en er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid. Zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
2: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
1: Dat is opvallend, want het ging nogthans om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt dat een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
3: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
1: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport dan. Onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy. Meteen einde verhaal voor Zizou Berghs op het tennistoernooi van Roland Garros. Berghs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Berghs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig rode duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86 bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag iets meer wolken. Ook de kans op een onweersbui stijgt. Het wordt ook een paar graden frisser. De maxima schommelen rond 25 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Deze Michael Jackson, pop of king of pop, is natuurlijk nooit weg geweest, maar is vandaag de dag weer helemaal in. En dus wordt hij nog eens vaker gedraaid op de radio. Dit was hem met Beat It. Goedemiddag, welkom. Melinda FM live vanuit Sluizenkermissen.

0: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Verammen, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Verammen Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website verammen.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

Helemaal terug naar begin jaren 70 met Diana Ross en de Supremes en Ate the Mountain High Enough. Ondertussen zit hier volop sfeer en ambi op het plein in Middelkerken, want de DJ Granny is aan het werk, aan het draaien. Zo dadelijk voor jullie de airplay voor deze week. Nieuwe single van Jan Buitens, maar eerst Owen Paul.

Uit het mooie, het verre Nijmegen. Frank Boeien en zijn band. En het verhaal over Linda. Zal wel een van zijn oude liefjes zijn, neem ik aan. Zo dadelijk gaan we wat reclame draaien. Ik hoop nog even de sfeer mee te geven van op het podium. Voorlopig wordt het niet meegezongen, maar het kan misschien straks nog wel.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Het blijft mooie muziek. Cool and the Gang. Heidi High, Heidi Ho. Ik geef nog even mee wat u morgen mag verwachten. Hier op het Marktplein in Middelkerk is Loesse Kermis de laatste dag. Er is een rommelmarkt. Verder is er ook een boogschieting. Er is de Vespa Ride Out. Er is ook een vrij podium. En Edelweiss en de Blue Pittas die treden aan morgenavond. Dat wordt het sluitstuk van dit fantastisch kermisverhaal. Hier nog steeds live aan het werk. DJ Granny, ik kan je even laten meegenieten. Daar komt hij. Of komt zij? Uiteraard met heel veel Vlaamse klassiekers. DJ Granny nu live op het Marktplein in Middelkerk. En straks komt DJ Jack Amai McClack. En om het feest vandaag helemaal rond te maken treden ook nog aan Larissa, Jon Veugeleers, Yves Segers, Yeti Paletti en tot slot DJ Luc.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt Dirk van de Zanden van de politie.
2: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
1: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het Bondsparket start een onderzoek na de rellen na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort voetbaljournalist Jarno Berto.
3: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
1: En dat is opvallend, want het ging nochtans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. De Nederlandse politie heeft een Belgische man van 31 opgepakt na een massale vechtpartij in het centrum van Breda. Dat schrijven Nederlandse media. Hij zou zowel slachtoffer als dader zijn. Bij de vechtpartij waren een 40-tal mensen betrokken. Ze zouden met stoelen, glazen, kaarsen en wijnflessen gegooid hebben. De politie onderzoekt de zaak. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. Sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Versneslavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalt het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellusi. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag is het koeler, maar het blijft wel zonnig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

6 uur, beste vrienden. Welkom bij een nieuwe muziekcafé tot en met 8 uur vanavond. Pinksteren, dat is het, hè. En morgen is het Pinkstermaandag en jullie kunnen lekker uitslapen in een verlengd weekend. En je kunt misschien ook naar Sluze Kermissen, waar ze al van donderdag bezig zijn aan hele mooie en leuke festiviteiten. Ook wij met Melinda FM zijn daar aanwezig op het Marktplein in Middelkerke met Melinda on Tour. En we bedanken ook bij deze alle DJ's die vandaag het beste hebben gegeven daar in Middelkerke. Met deze hartelijk dank, mannen. Voilà, we gaan muziek draaien. We gaan het doen met Kylie Minogue. Je kreeg zo net Soul to Soul en Back to Life. Maar hier is Kylie Minogue met One Night Like This. Goedenavond.

Hij scoorde in 1972 een nummer 1 hit in Vlaanderen met Verlaat me nooit. We draaiden een nummer uit 24. 2 jaar geleden van de man die komt uit Peer, geboren en getogen. Wij hebben het over niemand minder dan Salim Segers en zijn nummer Niemand als jij. Ik heb het al gehad, beste vrienden, over Sluisje Kermis. Hè. En daar gaat vandaag nog door optredens van onder andere DJ Gwenny, DJ Amai met de klak. Larissa komt optreden, Johan Veugelers is erbij, Yves Segers, Jetty Paletti komt er ook nog bij. En dan is er een afsluit DJ-set van DJ Luc vanavond. Morgen kan je daar gaan genieten van een rommelmarkt, boogschieting kan je gaan bekijken. Je kan er gaan rijden met een Vespa, je kan er ook een vrij podium meemaken. En Edelweiss en de Blue Pittas komen daar dan optreden. En dan natuurlijk ook live-uitzendingen van Melinda FM. Melinda on tour van 10 tot 18 uur morgenavond nog. Hè. Muziek gaan we draaien, beste vrienden. En dat gaan we doen met niemand minder dan Mike Anthony en Why Can We Live Together uit 1972. Welkom.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

nostalgische geluiden in Muziekcafé op zondagavond. Je kreeg Pony M, beginnen ze nog van Rivers of Babylon, Wesputin en My Breaker. En wij draaiden Got to Go Home. De nummers werden trouwens ingezongen door Frank Farian en niet door Bobby Fowell. Hij was meer de clown op het podium samen met de dames. Pony M was dat en Got to Go Home. We gaan naar Blof en Gijke Arnaert en Zoutelanden. Nummer dat ook werd gecoverd door Willy Sommers in 2021 in Liefde voor Muziek.

voor zij die er pas bij komen. Van harte welkom nog tot 8 uur in Muziekcafé hier bij Melinda FM. Je kreeg Hollis te beluisteren. En Hollis staat voor Christophe Verhollen. En hij komt uit Roestelare en won in 2024 de Voice van Vlaanderen. Je kreeg hem met dat prachtige nummer Here to Stay. Enkele weken geleden, beste vrienden, ben ik naar de film gaan kijken. Filmbiografie van Michael Jackson in de Kinepolis in Oostende. En het is een prachtige verfilming van zijn muzikale carrière toch wel. En ik heb daar op die zondagnamiddag toch een paar keer een beetje kippenvelmomenten gehad hoor. Ik zou zeggen, ga gewoon kijken en geniet mee van die verfilming van Michael Jackson. Het volgende nummer heeft ook een beetje zijn gram gehaald. We draaiden Clubhouse en Do It Again.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon, in de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag en in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Hij heeft op zijn 32e al een hele mooie carrière uitgebouwd hoor. We hebben het over Felix de Laat alias Lost Frequencies en ik kreeg hem te horen samen met Tom O'Dell en Black Friday. In 2012 werd het nummer Are You With Me uitgebracht door Easton Corbin en dat is een Amerikaan. Maar dat was niet echt een groot succes. 2014 was het wel een groot succes toen het geremixed werd door Lost Frequencies en in heel Vlaanderen en omgeving werd het een hele grote hit. We gaan naar Lady Gaga die op 11 november 2025 de Afasdom deed donderen bij wijze van spreken. Hier is ze met Hold My Hand.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

7 uur gepasseerd en we draaiden een hele leuke reggae-plaat van Jimmy Cliff en We All Are One. En misschien ook een link naar Melinda FM. We All Are One Big Family. En vooral ook vanavond in Muziekcafé tot 8 uur nog. Zijn we lekker samen en genieten van muziek en een glaasje wijn of cava of wat je ook in huis hebt. Geniet er gewoon van. De volgende is er eentje van DJ Licious en Milo. Met andere woorden, een duetje. Jawel, Forever Young.

van deze boyband was Ron en Keating, die we nog kennen van When You Say Nothing At All uit 1999. In datzelfde jaar werd de film Notting Hill uitgebracht en pas meteen op de soundtrack voor die film, hoor, When You Say Nothing At All. En in die film speelde mijn favoriete actrice, jawel, Julia Roberts. En Hugh Grant was er ook bij deze. Boyzone kreeg je en No Matter What. De volgende in het rijtje, dat is er eentje, die komt uit Vlaanderen. Eigenlijk een beetje uit Servië, want zijn moeder is een Russische en zijn vader een Serviër. En we hebben het over Maxime. Hij kan niet alleen zingen, maar ook acteren. Maar we gaan hem laten zingen. Leef voor jou. Hier is Maxime.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Laat je gaan, zou ik zeggen. En laat je ook gaan met de volgende plaat van Too Unlimited. En Let the Best Control Your Body.
1: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

Ze speelden eind 24 en begin 25 op een 40-jarig jubileum het AFAS-dome vol. En we draaien de Clouseau en Louise. Morgen is tweede Pinksterdag en dan kan je naar Sluze Kermessen. Ik heb het hier geleerd, hè, op z'n West-Vlaams zeggen. door de collega's en Sluze Kermis. En je kan nog altijd daar naartoe. En je kan naar de rommelmarkt gaan. Er is er ook een booschieting. Er is er ook een Vespa Tour. Een Vespa Ride Out. Met je Vespa kan je er naartoe. En dan ook nog optredens van Edelweiss en de Blue Pitas. Daar op de Marktplein in Middelkerken is het allemaal te doen. Er staat er ook een kermis, dus kermisattracties. En natuurlijk zijn wij ook live daar aanwezig van, vanaf 10 uur in de voormiddag tot 18 uur 's avonds. Live uitzendingen van Melinda FM, Melinda Live on Tour. We gaan naar Veggie en Teddy B en You'll Never Let Me Down.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

14 vooruit geworden bij Melinda FM. Wij bedraaiden de Nederlandse melodieuze rockband Raccoon. En zij ontstonden in 1997. Ze hadden onder andere hits met Love You More uit 2005, No Mercy uit 2011. En ze zongen ook in Nederlands bij deze, Het Is Al Laat Toch uit 2020. We draaiden nu net dat je nummer dat je net hoorde, It's You or Me. We gaan naar Italië met een DJ en we gaan naar Engeland met een zangeres met name Gregory Ponte en Sam Harper. Hier is Words. I don't need your words.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
1: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
3: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land. Onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuitlanden is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n

0: ik zag de grootvader van Prins. En die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier, waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen en een misbezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovigen.

0: toen dacht ik bij middengelovigen, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé, ola.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf nog proberen op hun leven.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.